sacred song.

op drums Donald Bailey. Voor zijn rol in de ontwikkeling van moderne orgeljazz verdient ook Thornell Swartz aandacht. Zijn stuwende begeleiding is essentieel voor het artistieke succes van uitvoeringen als Sweet Georgia Brown. En bovendien speelde Swartz na zijn periode bij Smith bij een aantal andere Hammond-grootheden, zoals Johnny Hammond Smith, Jimmy McGriff en Larry Young. Als laatste in dit blok hoort u Slightly Monkish. De compositie van Jimmy Smith verscheen op Grooving at Small's Paradise in 1957. En de titel refereert vanzelfsprekend naar Thelonious Monk. De compositie doet qua ritme en timing inderdaad denken aan het werk van Monk. Op gitaar Eddie McFadden en op drums Donald Bailey.

We hoorden Jimmy Smith met Sweet Georgia Brown en Slightly Monkish. We gaan verder met I Got a Woman uit 1964. De rhythm and blues hit van Ray Charles was al eerder met succes uitgevoerd door de tovenaarsleerling van Smith, Jimmy McGriff. Het intro van Smith laat er geen misverstand over verstaan. Dit is blues puur zang. Op gitaar Quinton Warren en op drums Billy Hart. Daarna hoort u Mac the Knife live in Hamburg 1965. En Smith had al een populaire studioversie opgenomen. Zowel in de studio als live grijpt Smith terug naar een ouder orkestraal geluid dat doet denken aan zijn voorvader Wild Bill Davis. Op gitaar en drums wederom Quinton Warren en Billy Hart. En tenslotte hoort u in dit blokje The Boss, de samenwerking van Smith met gitarist George Benson. Het verscheen op de gelijknamige LP op Verve in 1968, live opgenomen in Atlanta, Georgia. De loopbaan van Benson begon in 1963 bij organist Jack McDuff. En in 1965 was hij deel van de groep van organist Lonnie Smith. Het lot moest de nieuwe gitaarster toch eigenlijk eens linken aan de vader van moderne orgeljazz, Jimmy Smith. En zo geschiedde. Op drums tevens Donald Bailey.

We hoorden Jimmy Smith met I Got a Woman, Mac the Knife and the Boss. In dit laatste blok eerst Zach Shooting His Arrow. Het verscheen op het album Root Down op Verve in 1972. Het is Smiths best gewaardeerde funk jazzplaat. De titelsong is gesampled door de hiphopgroep The Beastie Boys voor hun gelijknamige hit Root Down. Het optreden van Smith vond plaats in de Bombay Bicycle Club in Los Angeles. Je hoort Arthur Adams op gitaar, Wilton Felder, de saxofonist van de Crusaders, op basgitaar, Buck Clark op percussie en Paul Humphrey op drums. En we eindigen de uitzending met You'll See. In 1981 speelden Smith en saxofonist Eddie Harris live in de Keystone Corner in San Francisco. Het optreden is vastgelegd op het album All the Way. En Smith en Harris gaan inderdaad all the way. De Amerikaanse saxofonist Eric Alexander noemde de solo van Eddie Harris in een interview met Flophouse Magazine een van de beste solo's in een blues in F aller tijden. Op drums, tevens Kenny Dixon.

Jimmy Smith was dat met Zack Shooting His Arrow en Jimmy Smith en Eddie Harris met You'll See. U luisterde naar de derde aflevering van The Champ, een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over Soul & Jazz, Groove & Grease, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio. In samenwerking met Jazz Magazine presenteren Wibout Burkens en Michael Varenkamp een wekelijks programma met de nieuwste en meest invloedrijke platen op het grensgebied van jazz, soul, singer-songwriter, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Jazz Not Jazz Radio.

Verve. Kant A bestaat uit big band opnames, kant B uit het welbekende trio format. Op Walk on the Wild Side hoort u onder andere drummer Ed Shaughnessy. Daarna The Preacher. Jimmy Smith begon in 1956 zijn loopbaan bij Blue Note, onder andere met de gospelgetinte hardbop klassieker. En het was een hit van pianist Horace Silver. En voor het Verve label was The Preacher in een nieuwe jas gestoken. U hoort onder andere Al Cohn en Zoot Sims op tenorsaxofoon. The Preacher verscheen in 1963 op het album Hobo Flats.

Jimmy Smith met Walk on the Wild Side en The Preacher. We gaan verder met Slaughter on 10th Avenue van het album Who's Afraid of Virginia Woolf uit 1964. Oliver Nelson gebruikte klassieke elementen voor het intro. Daarna The Cat van het gelijknamige album uit 1964. Het is een van de meest geslaagde knallers uit de Verve-discografie van Smith. Als laatste in dit blok Smith's vertolking van Gloomy Sunday. De ballad is vooral bekend van Billie Holiday. Het verscheen op het album Monster uit 1965. Het album is deels gevuld met filmthema's. Critici beoordeelden het album als overgeproduceerd. Intussen reikt het album wel tot nummer 5 op de Rhythm and Blues albumcharts van Billboard.

Dat was Gloomy Sunday met daarvoor The Cat en daarvoor Slaughter on 10th Avenue van Jimmy Smith. We gaan verder met Sea Jam Blues. Smith's uitvoering van Duke Ellington's compositie verscheen op het album Got My Mojo Working uit 1966. Daarna Blues and the Abstract Truth van het album Hoochie Coochie Man uit 1966. En tussen blues en R&B tunes als Hoochie Coochie Man, High Heel Sneakers en One Mint Julep verstopte Oliver Nelson zijn eigen compositie van zijn gelijknamige iconische album Blues and the Abstract Truth uit 1961. Die versie is moeilijk te overtreffen, maar Smith en Nelson doen een goede poging met hun grote ensemble, waar onder andere trombonist Melba Liston en trompetist Ernie Royal ook deel van uitmaken. Vervolgens Peter's theme van het album Peter and the Wolf, wederom uit 1966. En verder van zijn roots is Smith nooit afgedwaald. Dit album van Smith is gebaseerd op het bekende stuk van Sergei Prokofjev. Peter's theme is een korte, maar krachtige blues tune. U hoort onder andere Richard Williams en Snooky Young op trompet, Tim McIntosh op trombone, Willie Ruff op Franse hoorn en Barry Galbraith op gitaar.

Je hoorde Jimmy Smith met Seagem Blues, Blues and the Abstract Truth en Peter's Theme. In het laatste blok de samenwerking van Jimmy Smith met gitarist Wes Montgomery. Ze maakten in 1966 twee zeer geliefde platen op Verve. Jimmy and Wes en The Dynamite Duo en Further Adventures of Jimmy and Wes. Van de eerste plaat draaien wij Down by the Riverside en van de tweede plaat hoort u Mellow Mood. Beide albums maken gebruik van Smith's vaste kern, waaronder Phil Woods, Clark Terry, Melba Liston, Richard Davis en Grady Tate.

Jimmy Smith en Wes Montgomery met Down by the Riverside. En u hoort nu nog even Mellow Mood. U luisterde naar de vierde aflevering van The Champ, een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over soul en jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden.

Dat was Jimmy Smith met Hackensack, de versie van Smith van de compositie van Thelonious Monk. Die is opgenomen in 1956, maar verscheen pas in 1965 op het Blue Note album Softly as in a Morning Sunrise. U hoorde Kenny Burrell op gitaar en Donald Bailey op drums. Met Hackensack refereerde Monk aan de opnamestudio van de legendarische opnametechnicus Rudy Van Gelder in New Jersey. De befaamde studio was in de woonkamer van zijn ouders. In 1959 verhuisde Van Gelder naar een grotere studio in Englewood Cliffs, ook in New Jersey. Ook daar was Smith tot in de jaren 70 kind aan huis. In het komende blok meer Jimmy Smith met Kenny Burrell. Eerst Greensleeves van het album Organ Grinder Swing op Verve. In Greensleeves hoort u ook Grady Tate op drums. Ten slotte Caravan. De populaire Smith vervulde zelden gastrollen bij andere artiesten. Voor Burrell maakte hij graag een uitzondering. Smith speelde mee op twee platen van Burrell uit 1975. Ellington Is Forever, volumes 1 en 2. U hoort in Caravan, hoort u hem onder andere met Thad Jones op cornet en Joe Henderson op tenorsax. En gek genoeg een naamgenoot, Jimmy Smith op drums.

Je hoorde Jimmy Smith en Kenny Burrell met Greensleeves and Caravan. Smith was een graag geziene gast in jazzminnend Frankrijk. Op het album The Cat, in 1963 opgenomen, had Smith de Lons Blues gepresenteerd, een handreiking naar zijn vriend, de beroemde acteur Alain Delon. In 1965 was Smith zelf betrokken bij de Franse cinema en verzorgde de soundtrack van de film La Métamorphose des Cloportes. Van de bijbehorende EP hoort u de fragmenten Generiek en Love Theme. Op gitaar Quinton Warren, op drums Billy Hart.

U hoorde Jimmy Smith met La Métamorphose des Cloportes. Eind jaren 60 consolideerde Jimmy Smith een sterstatus. Hij had niet meer zo'n behoefte aan vernieuwing. Die rol was intussen overgenomen door Larry Young, de John Coltrane van het Hammond-orgel. Maar Smith ging toch wel enigszins met zijn tijd mee en lardeerde zijn albums met soul en funk. De eerste daarvan was Respect, met daarop de soul-klassieker van Otis Redding. Wij draaien Mercy, Mercy, Mercy van Joe Zawinul, bekend van het Cannonball Adderley Quintet. U hoort ook Eric Gale op gitaar, Bob Bushnell op bas en Bernard Purdy op drums. Daarna Burning Spear van het album Living It Up uit 1968. Het grote ensemble staat onder leiding van arrangeur Oliver Nelson. Daarna horen we Groove Drops van het gelijknamige album op Verve uit 1970. Het album is gearrangeerd door Johnny Pate. En tenslotte de langzame blues Absolutely Funky van het album Bluesmith uit 1972. Het is de een na laatste plaat van Smith in de jaren 70 op het label Verve. En op dat label heeft hij ongelooflijk veel successen gevierd. Het is ook een van zijn betere albums, een relaxte, funky sessie met onder andere Bob-pionier Teddy Edwards op tenorsax.

U hoorde Jimmy Smith met Mercy, Mercy, Mercy, Burning Spear, Groove Drops en Absolutely Funky. Vanaf midden jaren 70 taande de interesse voor orgeljazz en het Hammondorgel. De synthesizer had intussen in de muziekindustrie de voorkeur gekregen. Maar begin jaren 90 beleefde het Hammondorgel een comeback. Smith werkte succesvol samen met zijn talentvolle protégé Joey DeFrancesco en jonge sterren als Roy Hargrove, Nicholas Payton en Christian McBride. Zijn laatste album was Dotcom Blues uit 2001. Van dat album draaien we voor u het titelnummer Dotcom Blues. Jimmy Smith overleed in 2005.

0: Jimmy Smith met Absolutely Funky. U luisterde naar de vijfde en laatste aflevering van The Champ, een serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over soul jazz, getiteld Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden.
1: Voor de concertzender samengesteld door Ken Vos.
2: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wiebau Burgens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op.

hoorde Charles Kinnert met Slow Burn. Kinnert was voornamelijk actief aan de westkust van de Verenigde Staten. Hij speelde met Sonny Stitt en hij is onder andere te horen op het album Blue Valentines van Tom Waits. Kinnert maakte een serie solide jazz-funk platen op Prestige en Mainstream. En Slow Burn is van het album Reelin' With The Feeling uit 1969. U hoorde ook Wilton Felder op tenorsaxofoon, Joe Pass op gitaar, baslegende Carole Kay op elektrische bas en Paul Humphrey op drums. We gaan verder met Chester Thompson en Powerhouse. Thompson is vooral bekend van zijn werk met de beroemde bands Tower of Power en Santana. Voordat Thompson zich in 1973 aansloot bij Tower of Power, maakte hij al zijn debuut als leider op het Black Jazz label. Het album Powerhouse bestaat uit 4 heftige grooves. U hoort zometeen het titelnummer, Powerhouse dus, met daarin Rudolph Johnson op sax, Al Hall op trombone en Raymond Pounds op drums en dus Chester Thompson. Na Powerhouse gaan we naar Passion Dance van Doug Carn. En dat nummer staat op het album Infant Eyes, ook van het Black Jazz label. Black Jazz was een invloedrijk platenmaatschappijtje, opgericht door de zwarte artiest Gene Russell. En de albums van Black Jazz zijn inmiddels collectors items. Pianist en organist Doug Carn was de populairste artiest van het label. Zijn funky en avontuurlijke albums waren sociaal geëngageerd. Op Carn's versie van McCoy Tyner's Passion Dance hoort u verder ook George Harper op tenorsaxofoon en Michael Carvin op drums.

U hoorde Chester Thompson met Powerhouse en Doug Karn met Passion Dance. We gaan verder met John Patton en Congo Chant. Patton was een volbloed Blue Note artiest. Hij vormde met drummer Ben Dixon een poos het productieve huisbandje van het label en speelde op albums van alt-saxofonist Lou Donaldson en gitarist Grant Green. Als soloartiest nam Patton 10 Blue Note albums op. En zijn latere albums bewogen zich steeds meer naar de richting van woelige funk jazz. Patton had de uitzonderlijke gave om diep in de pocket te zitten. Zijn melodielijnen waren avontuurlijk. En op Congo Chant hoort u naast hem zelf ook de Afrikaans getinte sax van Harold Alexander en Hugh Walker op drums.

Congo Chant van John Patton hoorde u. We gaan verder met Lonnie Smith. Lonnie Smith kwam midden jaren 60 op als georganist van Lou Donaldson. En hij speelde ook in de groep van gitarist George Benson. Een van Smith's hoogtepunten is zijn live album Move Your Hand. En dat album werd in 1969 opgenomen voor Blue Note. Smith was met zijn ongemeen funky spel, onvoorspelbare frases en exceptionele techniek een aanwinst voor de orgeljazz. En net als Chester Thompson en Doug Karn is hij nog steeds actief. U hoort nu Sunshine Superman, Smith's versie van de tophit van Donovan. Op baritonsaxofoon Ronnie Kuber, Rudy Jones op tenorsaxofoon, Larry McGee op gitaar en Sylvester Gaucher op drums in Sunshine Superman.

Dat was Sunshine Superman van Hammond-organist Lonnie Smith. U bent op de concertzender en u luistert naar het programma Groove and Grease. We gaan verder met Leon Spencer en zijn nummer Message from the Meters. Spencer speelde met Sonny Stitt en daar is hij weer Lou Donaldson. En zelf nam hij 4 platen op voor Prestige. Message from the Meters is een nummer van de baanbrekende funkband The Meters uit New Orleans, die niet alleen veel invloed had op rockbands als The Rolling Stones, maar ook op heel wat ambitieuze jazzorganisten. U hoort in dit nummer ook Groove Washington Jr. op tenorsaxofoon, Virgil Jones op trompet, Melvin Sparks op gitaar, Idris Muhammad op drums en Buddy Caldwell op conga's in Message from the Meters.

Hammond organist Leon Spencer was dit met Message from the Meters. Tot slot nu, Brother Jack McDuff. De aantrekkingskracht van McDuff schuilt in zijn onverwoestbare combinatie van kerkelijke roots, rhythm and blues en moderne jazz. En eerder wijdde Groove and Grease al een hele aflevering aan McDuff's befaamde kwartet met Red Holloway, George Benson en Joe Dukes. Ook in de funkperiode van eind jaren 60 liet McDuff van zich horen met enkele goed verkopende albums op Cadet en Blue Note. En we laten nu Flat Backing horen van zijn Blue Note album Moon Rapping uit 1969. Daarin onder andere ook Richard Davis op bas en Joe Dukes op drums. Ik neem vast afscheid van u, luisteraars. U hebt geluisterd naar Deep Groove, Heavy Hitters op het Hammond Orgel. En dat was het programma over soul jazz op de concertzender. En het uur werd samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Ruben van Roon en Wieboud Burkens presenteren in samenwerking met het tijdschrift Jazzism een nieuwe mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Ruben, wat heb je zo al meegenomen voor deze week?
1: Deze week gaan wij draaien de nieuwe release van James Zhu. Ook wederom de nieuwe release van Robert Glasper, Gold Panda en Merlin Mazur.
0: Wordt een spannend uurtje. Wat hoorden we als eerste?
1: Het eerste was een track van Ta Reich. Dat is een LA producer wederom met het nummer ABC Date opgedragen aan Guru van Jazz & Tess.
0: Oké, dan. Ik wilde graag aftrappen, als jij dat ook oké vindt, met de nieuwe Robert Glasper. Wij hebben er net al over gehad. Onze meningen verschillen misschien een klein beetje, maar misschien moeten we eerst wat gaan draaien. Robert Glasper, laten we eerst gaan luisteren. Het nieuwe album heet Black Radio. Hij doet veel co-ops en deze is met Michelle en Deco Cello.
2: So for these next few minutes, submerge your mind.

0: Ja, Mike Gao from LA.
1: Geweldig.
0: De nieuwe dude.
1: Helemaal super.
0: Jazeker, hij is een Chinees, van Chinese komaf. Hij heeft nogal een heftig leven achter de rug. Het is een hele jonge gozer, maar... Hij heeft allemaal erge dingen in China meegemaakt en is gevlucht naar Japan en daarna in Amerika terechtgekomen.
1: Zelfs gevangen gezeten, lees ik. Naar aanleiding van die demonstraties op het Vredesplein.
0: Zekers. Maar hij heeft zijn weg gevonden via beatboxing, scratching. Is hij in deze producers-stijl terechtgekomen. En is nu op YouTube is het ook één grote hit. Hij bedenkt ook allemaal apps voor iPhones en voor de iPad. Heeft hij ook een hele hippe app bedacht om te DJ'en, zeg maar, op je iPad. Dus het is echt een computer wizard ook.
1: Te gek. Een brug misschien naar een andere in Londen wonende van oorsprong Aziat is Eric Lau. Ik kende deze gast nog niet, maar het doet me denken aan een soort Aziatische Jay Dilla. Producer ook, die in Londen zijn oorsprong heeft, maar heel erg beïnvloed is door die Amerikaanse sound. Hij zegt dat hij zich heeft laten beïnvloeden door Dudley Perkins en onder andere Georgia and Muldrow, artiesten die we ook graag draaien hier van het Stone Throw label. Hij is opgepikt door de pretentieuze Giles Peterson, de beroemde BBC-DJ. En die heeft hem naar voren geschoven en werd verder ook nog opgepikt door Amerikaanse bands als Heavy en Fonte, die we weer kennen van het Kindred Spirits label in Amsterdam. En zo is alles een beetje rond op dit genre. Eric Lau gaan we twee tracks van draaien. Understanding, en die andere track die heet Let's Go.

0: Ja, Eric Lau, de nieuwe hip-hop producer J Dilla Style.
1: Super.
0: Helemaal te gek. Verder gaan we door met ook zo'n hippe dude die uit Londen komt.
1: Wederom.
0: Gold Panda noemt hij zichzelf. Zijn echte naam, vind ik ook altijd leuk om daarachter te komen, is Durin Schreckler. Dan begrijp ik wel dat je jezelf Gold Panda noemt. Die komt uit op het label van Ghostly International, waar heel veel, als je echt de nieuwe hippe dingen wil checken, dan kan ik je aanraden om op internet naar de site te gaan van Ghostly International. Want die tekenen de laatste tijd al die hippe producers. Hij is al een tijdje bezig. Hij is 32 jaar. Staat heel leuk bij zijn Wikipedia dat hij heel veel hele vervelende baantjes heeft gehad voordat hij zeg maar zich kon focussen op het produceren en dat hij eindelijk uitgebracht werd. Hij noemt het zelf instrumentale hip-hop. Nou, dat hoor je eigenlijk al de hele tijd voorbij komen. We gaan van zijn laatste release, zijn eerste echte full album, Companion, gaan wij twee tracks draaien. De ene heet Quitters Raga en de volgende, de laatste, heet Fifth Avenue. Gold Panda.

0: Gold Panda met de track Fifth Avenue van zijn laatste album Companion. We gaan door met een labelgenoot van hem op het Ghostly International.
1: Prachtig was dit.
2: Die labelgenoot die heet Shigeto. En dat is een hele interessante figuur. Het lijkt een beetje alsof dit een Aziatisch instrumental hip-hop uurtje begint te worden. Maar ook deze jongen, die heet eigenlijk Zack Zaginawa. Die komt van oorsprong uit Japan. En die heeft de artiestennaam Shigeto aangenomen. Hij maakt beat-driven electronic music, zoals er in zijn bio staat. Hij is eigenlijk drummer. Dat begon hij al op high school. En daar speelde hij in Amerika, Detroit, Ann Arbor music scene. Waar we straks een gelijknamig titel van gaan draaien. Studeerde vervolgens jazz op de New School in New York. En daarna ging hij naar Londen toe. Dus dit allemaal ter illustratie dat hij echte jazz roots heeft. Maar is helemaal gedoken in die elektronische muziek scene. We gaan 3 tracks draaien. 2 van zijn album dat uitgekomen is bij Ghostly International. En 1 remix van Mike Slot. De tracks die je achter elkaar hoort, die heten Lineage Ann Arbor Part 3-4. En de laatste remix van Mike Slot, die heet Relentless Drag.

0: Seagate, hoorde je. Drie tracks achter elkaar. Lineage. Ann Arbor Part 3-4. En als laatste was een remix gemaakt door Mike Slot. Relentless Drag.
1: Ja, we gaan door met een Amerikaanse trio. Die heette The Step Kids. Het is een gezelschap van ervaren muzikanten die een bandje zijn begonnen. Ze heette Jeff Gittleman. De gitarist, drummer Tim Walsh. En de bassist, keyboardist is Dan Annenberg. Ze maken hele bijzondere muziek. Als je hun Wikipedia leest, dan denk je dat het een beetje funky-achtige muziek is. Maar het is van alles. Het is alternative. Het is ambient. Het is heel mooie poëtische liedjes. Afgewisseld met inderdaad oude Sly, Stone Funk. Dus het is een heel bijzonder album. Hij is ook bij de Jazzism. Staat hij hoog in de Jazz Not Jazz top 10.
0: Ja, en terecht denk ik. Het is heel speciaal trio wat ze doen. Want ze spelen allemaal live muziek. Maar het klinkt ook heel geproduceerd. En het deed mij heel erg denken. Vooral die eerste track La La La die we gaan draaien. Aan de jaren 60 groep Rotary Connection. De band rondom Charles Stepney. Waar de toen nog onbekende Minnie Riperton in zat.
1: Precies.
0: Weet je, dat psychedelische.
1: Ja.
0: Laten we drie tracks gaan draaien. La La La hebben we, Wonder Fox en als laatste Santos en Ken.

Tot slot gaan wij door met de laatste Engelse hippe producer. Die noemt zichzelf Memo Tone. Maar zijn echte naam is William Yates. Het is een heel bijzonder manneke uit Engeland die echt alle instrumenten kan spelen. Gitaar, trompet, klarinet, keyboard, piano, drums, organ. En dat doet hij allemaal ook nog met elektronica en laptops. En daar komt hele bijzondere muziek uit. Hij heeft een EP gemaakt die heet Lost Hours. En daar gaan we twee tracks van draaien. 4 Minute Hallway en Small Good Things.

0: We zijn alweer toegekomen aan het laatste nummer in Jazz No Jazz Radio. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism hoorde je weer een uur lang muziek op de scheidslijn van jazz en niet-jazz. Zou je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar onze website gaan. Jazznotjazzradio.nl, uitzending gemist. Of je wordt direct doorgelinkt naar de concertzender en dan zit je in de carousel. En dan kan je non-stop naar deze uitzendingen blijven luisteren. Wat we daar ook hebben is de jazzagenda. En ik heb er een paar leuke dingen van gehaald. Voor degene die nu bij de Chemical Brothers zijn. De Five Days Off, zijn de Melkweg. Die kunnen dus deze uitzending niet live beluisteren, maar wel weer later. Een belangrijke mededeling in de Melkweg zag ik voor alle hip-hop liefhebbers die naar Taleb Kweli willen. 18 maart is uitgesteld naar 26 maart. Ik heb nog twee leuke concerten waar je wellicht naartoe wil in de Bimhuis. 24 maart Brad Meldau en 25 maart de grote liefde van Ruben, Gretchen Parlato. Ruben heeft natuurlijk al kaartjes op de eerste rij, of niet?
1: Ja, zeker, ja. Gretchen.
0: Ik heb zelf een kaartje gekocht op 1 mei Medeski, Martin & Wood in de elektrische bezetting Lantaarnvenster. En 2 mei voor de akoestische bezetting spelen zij in het Bimhuis. Al dus een zeer kleine greep van de jazzagenda. Maar meer kan je dus zien op onze website jazznotjazzradio.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur 's avonds.
1: Ja, we beëindigen deze uitzending wederom met Memotone, William Yates. Hij knutselt dit inderdaad allemaal op zijn kamertje in elkaar. De laatste track heet Small Good Things. MUZIEK

0: al voor €25 per jaar, maken wij nog zo'n programma. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linde. Vanavond de zingende altsax, een aflevering over Hank Crawford. We beginnen met 4, 5, 6.

Dat was Hank Crawford met 456 van het album More Soul, uitgegeven op Atlantic in 1961. Prominent aanwezig op 456 is baritonsaxofonist Leroy Hawk Cooper. Hank Crawford was een populaire artiest in het grensgebied van jazz en rhythm and blues. Hij is geboren als Benny Crawford in 1934 in Memphis, Tennessee. Hij verkreeg in zijn tienerjaren de bijnaam Hank, afgeleid van de local hero saxofonist Hank O'Day. Crawford speelde altsaxofoon, baritonsaxofoon en piano. Begin jaren 50 was Crawford onder andere te horen op opnames van B.B. King. Crawford trok de aandacht van Ray Charles, die hem meteen inhuurde. Crawford zou bij Charles blijven van 1958 tot 1963 als saxofonist en muzikaal leider. En in die rol had hij een groot aandeel in het succes van Ray Charles en diens baanbrekende gospelgetinte soul. Crawford werkte mee aan klassiekers als What I'd Say en het live album Ray Charles at Newport. Na More Soul zouden nog 10 albums volgen op het Atlantic label, ongetwijfeld het hoogtepunt van Crawfords loopbaan. Het merendeel ervan kwam tot stand met de band van zijn werkgever Ray Charles. Die band bestond in die periode onder andere uit de trompetisten Philip Gilbo en John Hunt, tenorsaxofonist David Fathead Newman, baritonsaxofonist Leroy Hawk Cooper, gitarist Sonny Forrest, bassist Edgar Willis en drummers Milt Turner en Bruno Carr. Op het eerder genoemde Newport Festival in 1958 maakte de band met haar Down Home Swing enorme indruk. We gaan verder met Crawford's versie van Dead Deer, de compositie van Bobby Timmons. Het staat ook

Let's go.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag aflevering 2 van Hitten de Kjaak, het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Ammons is in 1925 geboren in Chicago en overleden in 1974. Hij had een bijzondere muzikale band met alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. Hij werkte zijn hele loopbaan regelmatig samen met de befaamde bop- en soul-jazz-muzikant. Reeds in 1952 hadden ze veel airplay met Blues Up and Down. Hun laatste samenwerking stamt uit 1973. We draaien hier twee tunes van het album Dig Him, in 1961 verschenen op het Argo-label. Eerst de standaard Autumn Leaves en daarna New Blues Up and Down. Een variatie op het eerder genoemde hitje Blues Up and Down. Op piano John Houston, bas Buster Williams en drums George Brown.

U hoorde Gene Ammons en Dexter Gordon met The Chase en Gene Ammons met Scrapple from the Apple. We gaan verder met nogmaals een tune van de live LP Just Jug uit 1961. Een versie van Percy Mayfield's Please Send Me Someone to Love. Vervolgens een samenwerking met organist Richard Groove Holmes. Het nummer Good Vibrations verscheen op de LP Groovin' with Jug onder de naam van Holmes op het Pacific label in 1961. Het is live opgenomen in de Black Orchid in Los Angeles. We zijn, u begrijpt het als u het optreden hoort, weer terug bij de blues. Daarna een nummer van de LP Preaching, uitgegeven op Prestige in 1961. Het album is helemaal gewijd aan gospel. U hoort You'll Never Walk Alone. Op orgel Clarence Sleepy Anderson, bas Sylvester Hickman, drums Darrell Anderson.

Gene Ammons met Please Send Me Someone to Love and You'll Never Walk Alone. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease en ook van deel 2 van het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François van der Linden.

0: Sweet Emma.
1: U hoorde het Cannibal Adderley Quintet met I'm On My Way, Money in the Pocket, Goomba en Sweet Emma. We gaan verder met opname gewijd aan Country Preacher, een essentiële plaat in het oeuvre van het Cannibal Adderley Quintet. Vanaf midden jaren 60 was Cannibal betrokken bij de beweging voor de burgerrechten van de zwarte bevolking. Hij was medeoprichter van de Black Academy of Arts and Letters. Cannibal en zijn quintet gaven bovendien workshops over zwarte muziek op scholen en universiteiten. Hij was bevriend met de priester en activist Jesse Jackson. Cannibal trad af en toe op bij bijeenkomsten van de Operation Breadbasket, de sociaal-economische tak van de Southern Christian Leadership Conference. Tot zijn plotseling brede dood was Martin Luther King voorzitter van die organisatie. Jesse Jackson was leider van Operation Breadbasket, dat zich inzette voor gelijke beloningen en werkomstandigheden voor de zwarte burger. Op 17 en 18 oktober 1969 trad het Cannibal Adderley Quintet op tijdens de bijeenkomst van Operation Breadbasket. Dat gebeurde in een kerk van de South Side van Chicago. Het bijzonder geïnspireerde, van blues doordrenkte jazz-funk optreden is vastgelegd op de LP Country Preacher, Live at Operation Breadbasket. Eerst hoort u Walk Tall van Joe Zawinul met een pittige introductie van Jesse Jackson. Daarna Country Preacher, Zawinul's ode aan Jesse Jackson. Zawinul maakte op gevatte wijze gebruik van technieken uit de zwarte muziek. De dynamiek van zacht, hard, spanning, ontlading komt overeen met de wisselwerking tussen priester en congregatie. Tijdens een workshop werd Zawinul eens gevraagd of een blanke muzikant wel zwarte muziek kon spelen. Hij antwoordde droogjes: Are you kidding me? Vervolgens Hammond van Nat Adderley. Het ritme van Hammond was geïnspireerd door een buurvrouw van de Adderleys in Florida. Zij neuriede mee op haar veranda met het krakende geluid van haar schommelstoel. En tenslotte, Oh Babe van Nat en Cannibal Adderley. Dit is een blues inclusief vuigezang van Nat Adderley. Het quintet bestond in die periode naast Cannibal en Nat Adderley uit Joe Zawinul en drummer Roy McCurdy, maar ook uit bassist Walter Booker. En dat was de vervanger van Victor Gaskin.
2: We're getting ready to have a live session. Now, what we was trying to say just before we got started a while ago, and we're getting ready to do a little walking, that when you have real change, and everybody's thing began to change, the teacher begins to teach a new lesson, the preacher begins to preach a new sermon, and the musician also tries to capture the new thing so that we might have melody and have rhythm as we do our thing. So we say every Saturday that the most important thing of all is that no matter how dreary the situation is and how difficult it may be, that the storm really doesn't matter until the storm begins to get you down. So I advise to you, the message that the Cannonball Adding the quintet brings to us is that it's rough and tough in this ghetto. A lot of funny stuff going down, but you got to walk tall. Walk tall. Walk tall.

hoorde het Cannonball Adderley Quintet met Walk Tall, Country Preacher en Humming en Oh Babe. We sluiten deze uitzending af met Snaking the Grass. Begin jaren 70 bewoog Cannonball zich in de richting van fusion. In 1973 maakte die een meer conventionele jazz-funk plaat Inside Straight. Van dat album hoort u hier Snaking the Grass, geschreven door pianist-organist Hal Galper. Joe Zawinul was inmiddels lid van het succesvolle fusion-collectief Weather Report.

0: Dat was het Cannibal Alley Quintet met Snaking the Grass. U heeft geluisterd naar de laatste aflevering van The Soul van Cannibal Alley. Een tweedelige serie over het Cannibal Alley Quintet. Dit was het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, maar dit keer ook wereldmuziek en zelfs tegen het klassiek aan. Kortom, Jazz Not Jazz. Wieboud Birkens is mijn naam en Ruben van Roon is mijn tafel hier. En we hebben vandaag en ook volgende week een speciaal thema voor deze twee uitzendingen. Namelijk de grootmeester Egberto Gismonti, de multi-instrumentalist en componist. De Braziliaan die enorm repertoire van prachtige muziek heeft gemaakt. Het zou te veel zijn om aan alle platen en al zijn muziek aandacht te kunnen geven. Dus we hebben in twee uur een selectie gemaakt waarbij eigenlijk onze smaak het meest leidende was in de keuze. We hoorden net een prachtig nummer van een cd van Egberto Gismonti, Group Infancia heette cd. En het stuk wat je heette Avallo de Paggio. Ruben, jij hebt ook een enorme selectie uit je privécollectie, had je al, van Gismonti. Hoe heb jij hem leren kennen? Want het is toch een aparte componist en instrumentalist die niet iedereen kent.
1: Nee, dat klopt. Maar dat komt natuurlijk voor je liefde voor de Braziliaanse muziek. Het is een Braziliaan. En er zijn een aantal Braziliaanse grootheden. En dit is er één van.
0: Ja, hij is toch wel een eigenheimer. En misschien wat hij heel erg heeft gemingeld met de klassieke muziekstijl.
1: Ja, het is denk ik wel de meest veelzijdige van al deze grootheden.
0: En misschien met Ermeto Pascual samen. Wat zo'n
1: eigen... Nou, ik bedoel, deze meneer Gismonti, die speelt zowel echt fantastisch vleugel, piano, als gitaar. En dat is voor weinigen weggelegd, want het is meestal of piano of gitaar. Dat is de eeuwige strijd. Maar deze kan het echt allebei geniaal. En, en daarbij is hij componist. En hij schrijft voor klassieke scores, hij schrijft filmscores. Dus ik denk, het is voor mij is het nog wel iets. Hermeto Pascual is ook geniaal, hoor. Maar dit is echt zo breed, ken ik eigenlijk geen één muzikant.
0: Ja, het is waanzinnig. Voordat we heel lang over hem gaan praten, gaan we vooral veel luisteren. Toen wij deze twee uur gingen samenstellen, toen gingen we elkaars lijstje een beetje vergelijken. En toen kwam er globaal uit dat jij eigenlijk uit zijn eerste periode wat meer muziek hebt gekozen. En ik uit zijn tweede periode, wat natuurlijk heel goed aansluit. We gaan het niet chronologisch draaien, maar we gaan een mix draaien. Maar jij wilde wel openen met een track van zijn eerste cd.
1: Ja, dat vond ik heel interessant, want die is heel moeilijk te vinden. Dus daar heb ik heel lang naar gezocht. Hij heet ook gewoon Egberto Gismonti, naar zichzelf. Hij was hier 27 jaar en wat ik hier leuk aan vind is dat het nog eigenlijk heel traditioneel Braziliaans is. Echt een beetje in het verlengde van Jobim nog. En gewoon samba's, bossa's en die melodische, melancholische Braziliaanse muziek vind je hier heel erg in terug.
0: En hij zingt zelf. Dat is
1: natuurlijk... En hij zingt, in die beginperiode zingt hij heel veel zelf. En hij heeft onwijs een mooie stem ook, vind ik. Ik zou graag, het zijn vrij korte liedjes, songs die erop staan. Dus ik zou graag drie daarvan willen draaien. De eerste is Prum Samba. De tweede is Lirica Dos, denk ik dat dat is in het Braziliaans. En Dia.

Es de résistance van de drie heren. John McLaughlin kreeg van zijn Indiase guru een nieuwe naam, namelijk Mahavishnu. In de band onder die naam speelde een hele jonge drummer mee, met ook een naam van dezelfde guru, namelijk Narada Michael Walden. Hij werd vooral bekend als producer van talloze disco, funk en soul acts. Op zijn eigen album verstopte hij minimaal één jazz-rock track. The Dance of Life is hiervan een voorbeeld.

eerder lezen we op het omgekeerde proces dat Brad Mehldau bewerkstelligt. Jazzliefhebbers ontdekten namelijk door zijn toedoen pop- en rockacts. Radiohead en Nick Drake zijn de meest sprekende voorbeelden. Brad maakt van Riverman een jazzstandard en doet dat ook met Time Has Told Me van Nick Drake. Dave Holland kan nog altijd alle formats aan. Ook een big band in deze compositie, Blues for CM. We zijn ze vrij ervan uit te gaan dat Charles Mingus wordt bedoeld.

Dag luisteraars, de tune heeft u herkend, dus u weet dat ik zeg, dit is Jazz Not Jazz. Het is vandaag samengesteld door Jan-Pieter Overmars. We beginnen en eindigen dit programma met een klassiek album van een klassieke artiest op een klassiek label. Allereerst Cool Stratton van Sonny Clark met ook een legendarische hoes op het Blue Note label. Sonny Clark heeft als informele sessieleider met heel veel artiesten albums opgenomen. Aantal onder eigen naam. Helaas is hij maar 31 jaar oud geworden. Willy Colon en Ruben Blades vervolgen met Maria Leonza. Typhoon en Benjamin Herman bouwden een kleine sample uit tot een volledig nummer. Maar dat houdt u van ons te goed tot oudjaarsavond.

Dat was Lonnie Smith met Slouchin, David Fathead Newman en Brother McDuff met But It's Alright en Brother Jack McDuff met Around the Corner. Op Around the Corner hoorde u Red Holloway, tenorsaxofoon. Holloway had roots in rhythm and blues, maar speelde ook met Sonny Rollins, Lester Young en Billie Holiday. Hij was van 1963 tot 1965 saxofonist in de groep van Jack McDuff. Van die groep maakten ook de eerder genoemde George Benson en Joe Dukes deel uit. Je hoort van Rod Holloway, Monkey Show Can Talk uit 1963. Paul Serrano op trompet, Eric Gale gitaar, Leonard Gaskin bas, Herbie Lovell drums en Big John Patton Hammond orgel. Big John Patton's platen op het befaamde Blue Note label behoren tot de beste dat de organ jazz in de jaren 60 heeft voortgebracht. Patton's spel is swingend en consistent. De groepen zijn uitstekend op elkaar ingespeeld. Het repertoire is bluesy en origineel. De productie is weergaloos. Typisch Blue Note dus. Op de tenorsaxofoon hoort u Fred Jackson en Harold Vick. Op drums Ben Dixon, gitaar Grant Green. We sluiten dit blok af met Grant Green. Green was net als Patton een lieveling van de Blue Note labelbazen Alfred Lion en Francis Wolff. Green, de met blues doordringte moderne jazzgitarist, wisselde de platen in het hardbop genre af met soul jazz. Wij draaien I Want to Hold Your Hand, Green's bijna onherkenbare vertolking van de hit van The Beatles. Met Hank Mobley, tenorsaxofoon, Elvin Jones, drums, Larry Young, Hammond-orgel.

U hoorde Red Holloway met Monkey Show Can Talk. Big John Patton met Along Came John en Grant Green in I Want to Hold Your Hand. In het laatste blok gaan we verder met organist Larry Young. Zijn album Unity uit 1965 is een mijlpaal in de organ jazz en de progressieve jazz. Zijn stijl, deels gebaseerd op de Dorische toonladder, leverde hem de bijnaam de John Coltrane van de orgeljazz op. Young begon zijn loopbaan als soul jazz organist op het Prestige label. Wij draaien Testifying van het gelijknamige album uit 1960. Op drums Jimmy Smith, niet te verwarren met organist Jimmy Smith. Op gitaar Thornell Swartz. Ten slotte, laatstgenoemde gitarist Thornell Swartz. Hij was gitarist in de groep van de baanbrekende organist Jimmy Smith in 1955 en 1956. Zijn blues- en bebopstijl en driftige manier van begeleiden vulde het opwindende spel van Smith uitstekend aan. Swartz speelde ook met de organisten Johnny Hammond Smith, Jimmy McGriff en Richard Groove Holmes. Een pure specialist dus. Hij maakte maar één soloalbum en dat was Soul Cookin' uit 1962. Van die plaat draaien we Blue and Deuce. Op orgel Larry Young, op tenorsax Billy Leslie en drums Jerome Thomas.

Dat was Larry Young in Testifying en Thornel Schwartz met Blue and Deuce. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove and Reese bij de Concertzender, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de grond liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom jazz, not jazz. Dit is het tweede uur van onze Egberto Gismonti special. Vorige week hebben we diverse tracks en albums van hem laten horen. En daar gaan we deze week gestaag mee door. Dit was de openingstrack was Ciranda van zijn onder muzikanten staat dit bekend als zijn circusplaat. Cirans, zeg je volgens mij in het Braziliaans. Maar het heeft iets met een circus te maken. Er staat een circustent op de voorkant. Dit komt uit 1979. Hier staat ook het stuk Magico op. Magico, wat ook een bekend stuk is van hem.
1: Zeker, we hebben vorige week dat ook gedraaid. En we hadden een voorbereiding waarin we de stukken gingen uitzoeken. En er is zoveel mooie muziek dat wij onze keuze hebben laten leiden door onze smaak. Wat volgens mij een hele legitieme reden is om een mooi uur te vullen. Egberto Gismonti is een multi-instrumentalist en vooral gitarist, pianist die een klassieke opleiding heeft genoten. En zowel Braziliaanse muziek, volksmuziek heeft gemaakt, bossa nova muziek. Maar vooral onder het label ECM, echt de ECM kant op is gegaan. Dus het vermengen van improvisatie, wereldmuziek en klassieke elementen. Hoe goed en hoe mooi die speelt wilde ik graag laten horen aan de hand van een track van zijn album Solo. Dat is uit 1978 en deze track die heet Salvador.

0: Van het album Solo was dit de track.
1: Salvador.
0: Salvador. We gaan door met de volgende track uit een plaat die weer uit zijn beginoeuvre komt. Uit 1972 heeft hij de plaat uitgebracht Agua e Vinho. En daar heeft hij wederom het stuk Prum Samba opgenomen. Wat ik ook al in de vorige uitzending liet horen van zijn eerste plaat. Hij heeft trouwens vaak zijn composities op meerdere albums opgenomen. Dus er zijn, is van één compositie zijn er al een stuk of 4, 5 uitvoeringen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die deal met ECM in Europa. Dat hij daar weer met andere mensen weer dezelfde stukken ging uitvoeren. Dus Prum Samba wordt nu gezongen alleen door hem. En er komt later komt de band erbij op een hele melancholische manier. En daarna gaan we door naar het stuk Tango.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma over Soul Jazz, Groove and Grease. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Boogaloo van Lou. De eerste uitzending in een driedelige serie over alt-saxofonist Lou Donaldson. In deze eerste uitzending hoort de opname van Donaldson op het Blue Note label. We beginnen met Blues Walk.

We hoorden Lou Donaldson met Blues Walk van het gelijknamige album uit 1958. We hoorden Herman Foster piano, Peck Morrison bas, Dave Bailey drums, Ray Barretto op conga's. Lou Donaldson is geboren in Baden, North Carolina in 1926. Hij is nu 92 jaar. Donaldson is beïnvloed door Charlie Parker. Hij speelde begin jaren 50 op Blue Note opnames met pianist Thelonious Monk en vibrafonist Milt Jackson. Vervolgens vormde hij in 1953 een team met trompetist Clifford Brown. Hun opnamen hebben bijgedragen in het ontstaan van hard bop, de kruisbestuiving van bebop en blues die vanaf midden jaren 50 een bepalende stroming in de jazz werd. In 1954 was hij ook lid van de invloedrijke Art Blakey en de Jazz Messengers. Bop en hard bop is de habitat van Lou Donaldson, zoals je dat zelf pleegt te noemen, echte jazz. Het antwoordapparaat van Lou Donaldson luidt dan ook als volgt. This is Lou Donaldson, alto saxofonist, no fusion, no confusion. De alt-saxofonist met de kwikzilveren toon en het zangerige randje is niet alleen een van de uitvinders van hardbop. Hij bewoog zich vanaf jaren 50 meer en meer naar de kant van blues en rhythm and blues. Geïnspireerd door optredens in het circuit van zwarte clubs en kroegen in het Midwesten, stort hij zich op de roots van de zwarte muziek. Eerst nog met piano als begeleiding, later met het Hammond-orgel. Het soul-jazz-tijdperk van Lou Donaldson op het Blue Note label vangt aan. Gaan we verder met Grits and Gravy van het album Swing and Soul uit 1957. Een eerste proeve van Donaldsons beheersing van de slow blues. Op piano Herman Foster, bas Peck Morrison en drums Dave Bailey. Daarna Donaldson's versie van Marianne, de R&B-tune van Ray Charles. Het staat op het album Lightfoot. Dezelfde groep aangevuld met Ray Barretto op congas. Dan Smooth Groove, verschenen in 1959 op LD&3. Donaldson's samenwerking met de hardbop en soul jazzgroep The Three Sounds. Piano, Gene Harris, bas, Andrew Simpkins, drums, Bill Doughty.

Dat was Lou Donaldson met Grits and Gravy, Marianne en Smooth Groove. In dit blok eerst de slow blues Here Tis uit 1961. Op gitaar Grant Green, Hammond orgel, Babyface Willett, drums Dave Bailey. Lou Donaldson stuitte op Grant Green in St. Louis in 1960, was onder de indruk en introduceerde de gitarist bij Alfred Lion van Blue Note in New York. Organist Babyface Willett arriveerde gelijktijdig in de Big Apple. De groep leverde het met blues doordrenkte album Here Tis af. Van dit album nu ook Donaldson's versie van Charlie Parker's Cool Blues.

U hoorde Lou Donaldson met Here It Is en Cool Blues. Een jaar later, in 1963, heeft Donaldson alweer een ander groepje met de uitzondering van Grant Green. Er bestaat verder uit trompetist Tommy Turrentine, organist Big John Patton en drummer Ben Dixon. Het album Natural Soul bestaat uit smeuïge grooves en vamps en verkocht uitstekend. Hier Funky Mama, geschreven door Big John Patton. En dan tenslotte Caracas van de plaat Good Gracious uit 1963. Hier wederom Grant Green, Big John Patton en Ben Dixon.

0: was Lou Donaldson in Funky Mama en Caracas. Dit was bij de concertzender deel 1 van The Boogaloo van Lou, een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson. Dit programma over soul jazz, groove en grease werd samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz op de Concertzender. Het is alweer aflevering nummer 58. We gaan deze maand heel veel akoestische muziek draaien. We hebben zelfs een album van de maand uitgekozen. De openingstrack die we draaiden was een track van Tord Gustafsson. Dat is een Noorse pianist die net op ICM een nieuw album heeft uitgebracht. Het album heet The Well. En de track heette Prelude. Ik vertelde al veel akoestische muziek. CD van de maand. Wieboud, die weet daar veel meer over.
1: CD van de maand, dat is eigenlijk voor ons een legitieme reden om van één CD wat meer stukken te draaien. En dat doen wij omdat Martin Fonse, componist, arrangeur en pianist, een prachtige CD heeft gemaakt. Het project heet Testimony. En hij heeft een project opgenomen en voert die ook live uit met Erik Vloeimans en het Matangi Quartet. We gaan een aantal stukken draaien. En voordat ik het hele verhaal van dit project wil uitleggen, is het misschien leuk om eerst de twee stukken van de CD te draaien. Dat zijn achter elkaar in Paradisum-overturen en Solo Vibrante.

worden twee openingstracks van de nieuwe CD van Martin Fonse. Ik liet speciaal het laatste stuk ook horen, Solo Vibrante, omdat daar een nieuw instrument op te horen is. Althans, nieuw was die voor mij. De Vibrandonion. Martin omschrijft het zelf als een melancholische barokversie van een melodica. En klankmatig een beetje te vergelijken met een bandoneon. Een melodica is zo'n mini pianootje die je in je hand speelt en waarbij je de toonvorming opwekt door op een rietje te blazen. We gaan verder met meer tracks draaien van dit bijzondere project, Testimonia. Het is een suite eigenlijk die opgebouwd uit twee delen. De eerste deel dat heet Interiori en dat is meer een, wat hij noemt, een introspectief stuk. En het tweede stuk is een prachtig stuk en dat heet Exteriori en dat is een loflied op de expressie. We gaan daarvan draaien Never Before in Paradisum, Intermezzo, Paraiso en Flock de Nuevo.